ik zat geschoot. Koelt aan, ach goed, ik zat uit stoos. Da aard stoos. Ik zat uit zwemmen, zwem is gemiet. Zat als drie, schop schames. Al op leven, schemoa gamiet.